toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. De 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

We zijn al een tijdje samen. Als ik daar goed over nadenk, dan is dat gek. Gelachen, gejankt, door dikke.

0: want je bent. En je blijft. Mijn allesie.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Jurjen Boekruim met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken, dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek. NPO. Sterren NL.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
2: And the mother to the table.
1: En jouw moeder dekt de tafel.
2: You see the same old thing.
1: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
2: Lay your foot by the table.
1: Je legt allebei je voeten op de tafel.

0: je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow?
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
0: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let

0: in Nederlandstalige muziek. NPO.
1: Hé Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. En zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

Kan via NPO Luister. Laat het weten via die gratis app en luister lekker mee naar heel veel muziek in de morgen. Zaterdag en zondagochtend, 9-12, dat zijn de gouden uren.

Het is lekker van die heerlijke beukers. Raymond Hermans, Jannes daarvoor en ook nog Skik met op fietsen. Maar af en toe een beetje rust. Een pareltje, dat is ook wel lekker. En die hoor je in de Gouden Uren. Sterker nog, de hele week door bij Sterren NL. Marco Borsato nu met Treintje Oosterhuis. Wereld zonder jou.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts. Het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Sven Versteeg en heb lak aan wat ze zeggen. Lieve mensen, kom even wat dichterbij, want we gaan weer richting de Nederlandstalige top 1000. En dat doen we met een plaat van Henk Wijngaard. Ik heb begrepen via alle socials dat de operaties goed verlopen zijn. En dat Henk weer langzaam richting Huizen gaat. Even kijken waar deze plaat staat genoteerd in die Nederlandstalige top 1000. Op 221. En dan heb ik het over Henk met Hey Suzie.
1: En ook dit is een hit uit de Nederlandstalige top 1000.

daarna was er weer volop zonneschijn. Nou, daar paste deze plaat perfect bij van Thomas en van Paul. Agda en de Munich. 8, 9 en 10 december in de Ziggo Dome. Dit is het Regent Zonnestralen.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

top 3. Zometeen over Ik tel tot 3 gesproken, de favoriete top 3. Misschien wel jouw top 3'tjes, ze zijn altijd van harte welkom via NPO Luister. Oké, we gaan aftellen. Ik tel tot 3. 1, 2, 3 voor Hero, toen ik je zag.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Corné Klein. Corné Klein. Ordinaire. Everywhere.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: favoriete top 3. Met om te beginnen een classic uit de 80's van Toontje Lager, Zoveel te doen. Django Wagner met Die mooie blauwe ogen vinden we op nummer 2 in de top 3 van Bram. En op nummer 1 Amsterdam van Fleming. Dit is hem, lieve mensen, luisteraars, vrienden van Sterren NL. De favoriete top 3 van Bram Teunissen.
1: De favoriete top 3.
0: Nummer 3.

vanochtend. Je hoorde Dingedong bij Sterren NL. Zometeen vanaf 12 uur Perry Krams. Om 3 uur vanmiddag het muziekfeest op de radio. En dan nog de Piratenhits, het Piratenuur. Live vanaf 5 uur bij Sterren NL. Ondertussen Nick en Simon.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: 'S avonds. Dan zendt Avro Tros op NPO 1 het concert van Jan Smit uit zijn 30-jarig jubileumconcert. We hebben daar beeldregistratie gemaakt en dat wordt dus uitgezonden op televisie. Dat wil je niet missen.
1: Het zit midden in het weekend. Zaterdagmiddag, 12 uur. Het grootste feest in het weekend. Dit is Perry's Weekend Party met Perry Kramps.
0: Ja, ja, en de man die je net hoorde, die hoor je dus straks ook nog op de radio. En vanaf 3 uur. Maar tot het zover is, mag ik eens eventjes jou 3 uur lang gaan vermaken op de gezelligste van Nederland. En dat gaan we doen. Dat gaan we zeker doen. Vol gas richting dus deze zaterdag. De verdere verloop van deze zaterdag is inmiddels middag geworden. 12 uur. Misschien zit je wel lekker aan je bammetjes aan de lunch. Of sta je net pas op, hè, als je het gisteravond laat hebt gemaakt. Nou, geen enkel probleem. Ik ben er voor iedereen. Of je nou thuis bent, vrij bent, in je bed ligt of vandaag aan het werk bent. Voor iedereen is er wat wils op Sterren NL vandaag. Daar doe ik mijn best voor. Als jij even laat weten in ieder geval dat je meeluistert. En in welke hoedanigheid. Wat ben je aan het doen? Ben je thuis? Ben je dus aan het werk? Of ben je juist net eventjes aan het ontwaken? Doen we zometeen even wat incheckberichten. Vind ik hartstikke leuk. Even wat berichten vanuit onze lieve luisteraars in de landen. Kijken waar vandaan er allemaal naar Sterren NL wordt geluisterd. Gaan wij deze show eens even vakkundig beginnen. Een hele goede middag.
2: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Ja hoor, gooi maar aan dat ding. Lekker, lekker.

Nieuwe muziek of Sterren NL, nieuwe muziek van Mart Hoogkamer. En kroegen in de hemel heeft hij weer goed gedaan. Hè? Ja, daar gooit hij weer hoge ogen mee, deze kerstverse vader. Nou, ik wil zeggen kerstverse vader. Het is alweer een tijdje geleden dat hij vader werd. Maar volgens mij is de vader in de dop, deze Mart Hoogkamer. Dus ik zie hoeveel mooie kiekjes hij plaatste van zijn prachtige gezinnetje op social media. Het ziet er allemaal heel erg leuk uit. We gaan zo meteen eventjes een rondje langs de velden doen. Laat me weten dat je meeluistert. Doe dat via die gratis NPO Luister. En ben heel benieuwd. Laat me weten. Ik zie er al heel veel gezellige binnenkomen. Nou, ik ga ze zo meteen eens eventjes behandelen. Naar Robert van Hemert.

0: maken. Flink diep in het glaasje kijken en zo. Door tot de kater komt. Ja, dat kan eigenlijk ook niet, hè. Kater komt vast, komt vaak een dag later. Als je eventjes een dag of een nachtje geslapen hebt. Je wordt de volgende ochtend wakker. Nou, ding, dat is de man met de hamer langsgekomen. Nou, inmiddels ben ik 32 en maak ik het niet meer zo bond. Hè. Daarnaast ook nog eens vader. Dus dan doe je dat soort dingen niet meer zo snel. Maar ik ken de tijden nog wel, hoor, dat ik dat deed. En dan dacht je altijd de volgende dag. Ik heb een beetje spijt van wat ik heb gedaan. Het was wel gezellig. Dus even wat leuke inzichtberichten. Want luister je mee naar Sterren.nl. Dan stuur je even een berichtje in de gratis NPO Luisterapp. Je bent van harte welkom om jezelf aan te sluiten. Ja, doe je dat niet, ben je alsnog van harte welkom om lekker te luisteren, hoor. Geen enkel probleem. Charlene is erbij. Een hele goede middag. Die Mara, die zegt, hey, die Perry. Wat gezellig om weer erbij te zijn. Bij Sterren.nl Radio. Nou, ik vind het gezellig dat je erbij bent, die Mara. Leuk dat je luistert. Nico die zegt, hey Perry, heel veel succes met je show. Ik heb net ook nog genoten van de Gouden Uren. Blijft dat ook lekker, een lekker programma, zeg. Dat schrijft Nico. Nou, ik zal de complimenten eens even doorgeven aan de man geboren in het pittoreske Kaatsheuvel. Onze Corné Klein. Ik ga het zeggen, Nico. Ik zal hem zo meteen even een appie sturen. Hattie, die luistert mee. Die zegt, hey Perry, heb je misschien even een gezellig plaatje van de Gebroeders Co? Nou, dat kunnen we straks in het laatste uur wel eventjes doen. Lang geleden had ik iets van de Kootjes heb gedraaid. Dat mag alweer eventjes. Ryan is erbij, die zegt, Perry, een lekker weekend voor mij. Ik heb normaal gesproken het hartstikke druk in de weekenden, maar ik heb het nu zelf helemaal vrij gepland om eens eventjes te genieten van wat vrijheid. En qua weer is het wel redelijk. Wesley, die is erbij. En ook Henke, die is erbij. Hey, gezellig. Ook leuk dat je meeluistert. En ook Rick, die zegt, Perry, ik luister mee naar NPO Sterren NL Radio. Nou, dat doen jullie hartstikke goed. Ik blij mee. En wil jij ook een duit in het zakje hebben deze zaterdagmiddag? Dit hele uur pak ik even wat appies erbij. Als je bijvoorbeeld iets tegen je vader wil zeggen, of je moeder, of tegen je collega, of tegen een vriend of vriendin, ook dat mag, hè. Ik kan me voorstellen als je nu met een grote groep bent en het kan dan zo grappig zijn dat je via de radio iets tegen iemand kan zeggen. Nou, daar wil ik best wel in meewerken, hoor. Laat me weten. Leuke appjes, incheckberichten, alles is welkom via die NPO Luisterapp. En deze tijd komt weer aan, hè. Ijskoud. Dit is Nielson.
1: Het is

Niks te doen in een liedje van hem vind ik echt een dijk van een plaat. Deze dus ook. Ik word er heel vrolijk van. Van vol, vol, vol. En nou ja, niet uitgesproken te raken over die plaat die ik daarvoor draaide. De badkamerkraan van Pascal Redeker. Maar dat zal misschien zijn dat ik man ben. En natuurlijk ook af en toe denk van... ja, zou dat toch lekker zijn, hè? Als je dan in de badkamer staat. Het scheelt je weer even een rintje langs de koelkast. En als je geen voorraad hebt, even naar de supermarkt. Dat is natuurlijk wel weer een feit. Hey, zometeen nog even een paar leuke insectberichten naar John Westerlange Frans. Alles wat ik zoek. Eerste dames van Mabel nu op Sterren NL. Dit is Rio.

Nou zeker, ze hebben elkaar weer gevonden. John West en Lange Frans voor Alles Wat Ik Zoek. Terwijl ik deze lekkere zomerse plaat draai, ik bekijk even het weer van de komende dagen. Want het is nog goed wisselvallig, hè? Vandaag een graad of 19, 20. Het is niet bloedheet, maar ook niet hartstikke koud. Het is redelijk oké. Spatje regen kunnen we ook nog krijgen. Morgen wel redelijk droog, 20 graden. Maandag 22, dinsdag 23. Daarna gaat het wel iets omhoog. Maar elke dag wel dus kans op wat regen. Daar moet het dan wel mee doen. Zometeen de Instagram berichten. Ze komen eraan naar Bram Bongers. Zij

deze, jij liet me vallen of later als ik groter ben. Eén van die twee. Dat is mijn absolute favoriet van Tino. Ja, dit is natuurlijk hartstikke origineel. De andere is een koffer. Dus eigenlijk zou ik moeten dan zeggen deze. Jij liet mij vallen. En voor Brammetje Wors en het perfecte recept. Nou, wat is jouw perfecte recept voor deze zaterdag? Hoe kom je deze zaterdag door? Wat doe jij zoal? En waar vandaan luister jij naar Sterren en Helden? Ik zie dat de Leeuwarden van de partij is. Helma, die zit een appje. Die zegt, Perry, we luisteren lekker vanuit het pittoreske Leeuwarden. Mirjam, die is erbij. Die luistert mee vanuit Noord-Brabant. En Stefan, die zegt, hey Perry, we kunnen zowat naar elkaar zwaaien. Want ik zit namelijk vlak bij het Mediapark bij Hilversum. Nou, Stefan, doe dat dan, hè. Even langsrijden bij Avro Tros. Wij zitten op de Witte Kruislaan 55. Dus als je nog tijd hebt, rij van langs. Tuut er even zwaai terug. Komt helemaal goed. Dus even kijken wie er allemaal nog meer bij is. Tom die is erbij. Tom die zegt, hey Perry, ik luister mee vanuit Utrecht. Ik zie hier Bunnek van Arjan. Ashley die zegt, Perry, zou je even tegen mijn moeder kunnen zeggen dat ik heel veel van de house heeft net namelijk mijn kamer opgeruimd, omdat ik er zelf gewoon echt geen zin in had? Ik heb een hele drukke week gehad. En ik heb mijn moeder heel lief aangekeken of ze mijn kamer voor me wilde schoonmaken. Dat heeft ze gedaan. Dus bij deze de moeder van Ashley. Je wordt bedankt. Je wordt even in het zonnetje gezet hier op de radio. Sam die luistert mee. Die zegt, hey die Perry, gezellig weer op de zaterdag. Ik zit in de auto. Ik ga namelijk mijn auto proberen in te ruilen. Ik ga kijken bij een andere auto die ik probeer gelijk mee te nemen. Dat kan tegenwoordig wel eens, hè. Als je een handelaar rijdt en die auto staat daar rijklaar, dan kan het zomaar zijn dat het heel snel gaat. Dat je je oude auto daar direct vandaag kan achterlaten en een nieuwe mee kan nemen. Het zou toch mooi zijn, Sam. Nou, heel veel plezier met wat je gaat doen. Sylvia die zegt, ik ben er ook bij. Dus heel erg gezellig, Perry. Heel veel succes. Nou, dankjewel, Sylvia. En of ik opgeblazen en Wilbert Pigmans even zou kunnen draaien met Toreador. Nou, zal ik dat dan zometeen direct maar even doen, hè? Ook al is het nog niet officieel het uur van de verzoekjes. Ik kan dat wel even doen, dat is geen probleem. Net zoals dat ik deze plaat even kan draaien. Dit is lekker zeg, de nieuwe van Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand.

opnieuw uitgebracht. En dat heeft hij gedaan voor zijn fans, omdat ze er toch min of meer op vroegen dat deze plaat opnieuw werd uitgebracht. Zomer, zon, strand, Rutger van Marneveld. Zometeen deel 2 van Penny's Weekend Party van deze zaterdag. Daarin gaan we weer een spelletje spelen, namelijk de muzikale code. 3 liedjes die je zou kunnen herkennen. Als je dat dan laat weten, welke 3 dat zijn, dan maak je kans op het Sterren NL prijzenpakket. En tot het nieuws, zoals beloofd, opgeblazen en Wilbert Pigmans. Dit is de Toreador bij Sterren.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Perry Krams.
3: Jij hebt tegenwoordig van die spelletjes waarbij je je muzikale kennis zou kunnen testen. Hitsteren.

0: steeds een ontzettende rammer die iedereen meezingt. Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder. Je hoorde Dr. Bernard.
1: Perry Kroms.
0: En ervoor die man die ook alleen maar hits maakt. En ook weer met Loes. Hoe gaat hij heel lekker? Ik heb het over Marco Schuitmaker en een zomernacht in Griekenland. Het is 1 uur geworden op de zaterdagmiddag. Een hele goede middag, mocht je het inschakelen. Dit is SterrenL Radio met tot 3 uur Perry's Weekend Party. En zometeen jouw kans op mooie prijzen. We spelen straks de muzikale code. Nog een hele kleine uitleg. Je hoort zometeen 3 liedjes kort na elkaar voorbij komen. En dan wil ik van jou weten welke 3 liedjes dat zijn. En dat mag je dan laten weten in de NPO Luisterapp. Heb je dat goed? Word je zometeen door de computer ertussenuit gepikt? Dan krijg jij het SterrenL prijzenpakket toegestuurd als jij 3 juiste antwoorden weet te geven. Ga ik zo meteen eens even René Schuurmans draaien. Hele ho, eerst zo meteen nieuwe muziek van Thomas Bergen.

Gezelligheid op het podium. René Schuurmans en Hela Ho op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Dit is NPO Sterren NL Radio. Met veel gezelligheid deze zaterdag. En die gezelligheid, ja, daar doe jij ook altijd weer een duit bij in het zakje. Met de incheckberichten in het eerste uur. En mensen die heel erg blij zijn dat het zometeen weer tijd is voor de muzikale code. Want ik heb nu zelfs al aanmeldingen van mensen die mee willen doen. Hè. De muzikale code is onderweg naar Luna Schoonzoon. Die hoort er naar Guido van der Graaf. Dit is Ik Kom Terug.

0: muziek op StarNL. Luna hoor je en schoonzoon.
1: De muzikale code.
0: En daarvoor, ik kom terug in een nieuw jasje gestoken door Guido van de Graaf. Het is zaterdag en dan weet je dat in de tweede uur van Perry's Weekend Party is het jouw kans dus op het winnen van het StarNL prijzenpakket. Met daarin denk ik ook wel, moet ik eventjes lief de nieuwsredactie, de muziekredactie aankijken. Of eigenlijk de prijzenredactie, ik zal allemaal genoemd zo'n beetje. Of ze de Big Shopper er even in wil doen vandaag. Goed, drie liedjes die jij eventjes kunt herkennen als je luistert naar StarNL Radio. Dit zijn liedjes die wij nou toch wel met enige regelmaat draaien, denk ik. Dus het zou jou wel wat moeten zeggen. En jij zou denken, welke drie liedjes dan? Nou, dat zijn deze.

dat zijn de drie liedjes waarvan jij waarschijnlijk nu wel denkt... ja, waar ken ik deze van? Nou, dat is van ZNL, want dit zijn dus drie liedjes die wij heel vaak draaien. En welke zijn het? Je mag het laten weten via de NPO Luisterapp. Je mag direct de antwoorden geven, hè? Plaat nummer 1, dubbele punt, 2, dubbele punt en 3, dubbele punt. En hoor jij jezelf straks op de radio, dan win jij mogelijk een goed gevuld ZNL prijzenpakket. Draai ik zo meteen eventjes een lekkere klassieker van Drukwerk. Je loog tegen mij, hoor je naar Donnie en Senna. Dit is Waar Blijf.

0: even een lekker rondje met hits. Busy en Iverissen, we zijn er daarvoor. Druk werk. En je loog tegen mij en Frodo gedraaid. Donnie en Senna met Waar blijf je nou? Alleen maar Naked Hits. Daarvoor luister jij naar StNL Radio. Dit is het allerbeste wat Nederland te bieden heeft. Op muzikaal gebied dan, hè. Zometeen nogmaals jouw kans op het winnen van het StNL prijspakket. De muzikale koning. Ik ga hem nog een keer laten horen naar Jeffrey Hezen. Dit is Mag ik de zon laten schijnen?
1: Ik ben verliefd.

0: Akkoud gaat hij wel een klein beetje op de rem binnenkort. Want hij gaat voor het laatst een soloconcert geven. Dat doet hij aan het begin van 2027.
1: De muzikale code.
0: Nou ja, geef me eens ongelijk. Hè. Gerard wordt ook een dagje ouder. En hij moet ook wel een beetje gaan genieten van... Nou, ik wil zeggen, zijn oude dag. Als je Gerard ziet, dan lijkt het net alsof hij nog 30 is. Zoiets. Maar toch is hij al 60 plus en gaat hij het wat rustiger aan doen. Ik hoop daarbij wel dat hij gewoon nog voorlopig even doorgaat bij bijvoorbeeld de toppers. Want wat zullen de toppers zijn zonder Gerard Joling? Hè? Denk daar maar eens over na. De muzikale code, 3 liedjes. Weet je deze te herkennen, dan maak je kans op het Sterren NL prijzenpakket. Moeilijker is het niet. Even goed je oren spitsen.

0: Tony.
1: En dit zijn allemaal liedjes waarvan jij zou kunnen zeggen... ik weet het wel, want deze hoor ik altijd op Sterren NL. Nou, welke drie liedjes zijn dit? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Je mag de antwoorden direct vrijgeven. Je mag ze direct sturen in de NPO Luisterapp. Hoor jij jezelf binnen nu een paar minuten op de radio... dan maak je dus kans op het goed gevulde Sterren NL prijzenpakket. Nieuwe muziek van Wesley Bronkhorst. Dit is Tutti Colore.

zo lekker, die nieuwe van hem. Maar hier had ik ook weer even zin in. Waarom ben jij gegaan van Django Wagner voor nieuwe muziek? Van Wesley Bronkhorst, de loeier uit Loosdrecht, hoorde je met Tutti Colori. Zometeen de finale van de muzikale code. Als je nog één keer je antwoord wil doorgeven om een beetje bovenaan in de NPO-luisterapp te staan, dan mag dat. Welke drie liedjes heb je gehoord? Laat het weten in de NPO-luisterapp. Ga ik je zo meteen verklappen welke drie dat zijn? Ja, dat doe ik niet zelf, maar aan de hand van een appje van iemand die denkt het te weten. Dit is Bluff op Ster.

0: En dan ben jij op de nummer 1, Sterren NL. De muzikale code. En daarvoor dichterbij dan ooit van Bluff. De finale van de muzikale code. Heel veel mensen die een appje hebben gestuurd. Waarvoor natuurlijk heel veel dank dat je die moeite hebt genomen. Maar er kan er altijd maar één de winnaar zijn. Dat zong Henny Huisman ook nog een aantal jaar geleden. Misschien nog een keer leuk om die eens te draaien. Met z'n allen, dat is lang geleden. Goed, dat is een ander verhaal. Eerst ons richten op de muzikale code. Welke drie liedjes heb jij gehoord in de opgave? Heel veel appjes waar deze er dus uit wordt gepikt. Het appje van Willem. Willem uit Duiven. Willem, deze drie liedjes heb jij opgegeven. We gaan kijken of dat de juiste liedjes zijn. Op plaats nummer 1 zeg jij Viva Hollandia van Wolter Kroes. Op nummer 2 Corrie Konings en Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En op nummer 3 zet jij Likkepep en De tent moet op zijn kop. Dus, hij zegt Wolter Kroes, Viva Hollandia. Hij zegt Corrie Konings, Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En de volgende, volgens Willem, de derde en de laatste, in het rijtje is Likkepep en De tent moet op zijn kop. Willem, we gaan luisteren of dit klopt.
1: De muzikale code is...
0: Nou...
1: Gekruid.
0: Yeah.

rondom de kerstperiode. En dan snap je precies waar ik het over heb. Goed, Willem. Als jij even je adresgegevens achterlaat in de NPO Luisterapp, gaan wij ervoor zorgen dat er een leuk SterrenNL prijspakket jouw kant op komt. Van harte gefeliciteerd. Zometeen de derde uur en het laatste uur van vandaag van PS Weekend Party. Daarin alleen maar verzoekjes. Je mag laten weten via diezelfde NPO Luisterapp wat jij leuk vindt om te horen. Alles mag het zijn. Als het maar muziek is van onze eigen vaderlandse bodem. Van Nederlandse bodem. De bezoekjes zijn van harte welkom in de NPO Luisterapp. En tot de nieuws van 2 is dit deze dikke hit van Jannes. Ga maar weg.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Misschien ergens deelnemen aan een groot concert. Of misschien zelf een groot concert geven. Of, ik weet nog niet wat hij gaat doen. Het is nog allemaal een beetje onbekend. Maar dat hij weer de bühne op wil, dat is een zekerheid. We gaan hem binnenkort weer zien ergens in Nederland. Ergens waarschijnlijk in 2027. En raad eens wie als eerste de kaartjes heeft dan. Ja, sorry, ik kan er niks aan doen. Ik vind die muziek nog steeds ontzettend fijn, ontzettend lekker. Ik ben blij dat hij weer zo meteen terug is op de bühne. Daar waar, wat mij betreft, Marco Borsato thuis hoort. Je hoorde Rood op verzoek van Pieter. Dit hele uur draai ik alleen maar wat jij wil horen. Dat kun je laten weten via de NPO Luisterapp. De bezoekjes zijn daar meer dan van harte welkom. Zoals Steven bijvoorbeeld aangeeft. Die zegt, zou jij eventjes Laura Heigen kunnen draaien met Lang Leven de Liefde? Is een plaat die het gewoon verdient om wat vaker gedraaid te worden. Nou, Pieter, gaan we zo meteen eventjes regelen. Dat is geen enkel probleem. Steven, dat was het. Het eerste verzoekje wat ik zo eventjes ga draaien is Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. En die ga ik draaien voor Jesse. Dus Jesse, jij kan eens even rustig naar je radio toe lopen. Eens even naar de volumeknop gaan.

Het is absoluut een multitalent, hè? Deze Laura Heijgen. Ja, wat doet ze eigenlijk niet? Zingen, dansen, acteren. Ze heeft bij ons op het muziekfeest gestaan. Het was een van de winnaressen van de strijd om het muziekfeest. Laura Heijgen. Ik heb zo'n voorgevoel dat we van deze dame echt nog lang niet af zijn. En dat vind ik ook helemaal niet erg, want het is een onwijs talentvolle dame. En die gaat nog heel veel bereiken in haar leven, denk ik wel. En daarvoor Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Je hoorde Dans voor mij. Een uur lang alleen maar liedjes.

pieken. Ja, ja, alleen maar verzoekjes op StedNL Radio. Dit was er ook eentje van het lijstje. Frans, Duits, Lange Frans en Voorhoede. Tour de France. Hey Frans, die Frans komt met een biografie over zijn leven, hè? Ja, Frans heeft nogal wat tikken van de zweep gehad. Heeft nogal wat meegemaakt in zijn leven. Heeft heel veel eraan gedaan om de Frans te zijn die hij nu is. Heeft nog een mooie maagwandcorrectie laten doen, waardoor hij kilo's is afgevallen. Hij sport veel. Hij zit in de drankenhandel. Hij heeft iets met auto's, snelle auto's. Dus als je geïnteresseerd bent in het leven van Frans Duits, het boek is of nu of binnenkort te verkrijgen. Biografie van Frans Duits uit het prachtige Tiel. Bezoekjes die ik binnen zie komen, onder andere van Xander. Dus met een X, X-A-N-D-R, Xander. Die zegt, Perry, zou je misschien Raymond Hermans met mijn favoriet voor mij kunnen draaien? Dat is geen enkel probleem. En ik zie hier Jesper, die zegt, Perry, goede zonnige zaterdagmiddag. Vanuit Spanje, kijk. Vanuit Spanje luisteren we op dit moment naar StedNL Radio. En zou jij alsjeblieft even iets kunnen draaien van onze grote vriend Maxime Vroger? En als het dan een plaat mag zijn die wij zeggen die gedraaid moet worden, dan is dat alleen van jou zijn. Nou Jesper, ik zou zeggen, geniet lekker daar in Spanje.

Ja, ik vind het zo'n ontzettend leuke gast. Hè. Sociaal, kan goed zingen. Snapt het vak ook helemaal. En het is hem ook gewoon gegund. Hè. Dat, ik kan niet zeggen dat het geluk hem is aankomen waaien. Maar ja, ga één keer zingen. Het is een kebabzaak van zijn neef. Wordt ontdekt via Dumpert. En je hebt een glansrijke carrière. Deze maar een man met een mooi verhaal. De stem in je hart. En hij heeft ernaar geluisterd. Is het artiestenvak ingekropen. En het gaat hem goed af. Moest hem even draaien voor André en voor Raymond Hermans. Mijn favoriet, ook die is gedraaid van het verzoeklijstje. Want dat is wat we doen tot 3 uur. Totdat de show van Jan Smit en Jan Paparazzi begint. Muziekfeest op de radio. Ook zij zijn er weer vanmiddag voor 2 uur lang gezelligheid op de radio. En het Piratenuur met deze week... vanuit niet de piratenschuur, maar volgens mij wel ergens de piratenschuur van hemzelf... piratenzolder van Danny Blom. Hij hoor je...

appje binnen van Pim. Die zegt, Perry, zou je eventjes voor Jo-Janneke, dat is mijn vriendin, Linda, Roos en Jessica kunnen draaien met Alles of Niets? Niet dat ze deze plaat zo leuk vindt, maar deze plaat die zit in haar ergernis. En ik vind hem wel leuk, schrijft hij. Ik sta er altijd als een dombo op te dansen. En mijn vriendin Jo-Janneke die staat er echt zo bij van, ja, gaat het wel helemaal lekker met je? Het is een beetje mijn guilty pleasure, schrijft Pim. Oh, juist. Dus je hebt hem eigenlijk een beetje aangevraagd voor jezelf, begrijp ik hieruit. En ervoor voor Patricia, hoor die Sven Verstegen, Likkenpijp. Blikkendag op de nummer 1 NPO Sterren NL. Als je nog een verzoekje wil horen voor 3, moet je er wel snel bij zijn, hoor. Want ik heb nog een krap

misschien morgen wel even draaien in Perry Weekend Party. Maar deze was eventjes op verzoek, geen twijfel, van Sander Kwarten. De voor misschien wel een van de drukste mannen van deze zomer. Rutger van Warneveld en Zwoele Zomernachten. De laatste paar verzoekjes uit de app pak ik erbij. Zometeen voor Daan, de 3J's, de ex-paradeplaat van vorige week. Je zit

0: Dordrecht waren zij paradeplaat hier op Sterren NL. Jorden de 3J's en je zit in mijn hoofd.
1: Perry's Weekend Party.
0: Wie ook op dit moment in mijn hoofd zit, sterker nog, staat naast mijn hoofd. Jan Smit, samen met zijn groene vriend Jan Paparazzi. Ze gaan er zo meteen weer een ontzettende gezellige boel van maken. Tussen 3 en 5 hier op Sterren NL Radio. Vanaf 5 uur, een uur lang piratenknijters. Deze week met Danny Blom. Wat mij betreft een hele fijne zaterdag. Doe rustig aan. Ja, maak me nou niet gek. Tot morgen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan Smit, een

0: Grafsterren.nl.
1: Zaterdagmiddag 22 augustus, Janneman. En het is weer een groot feest hier.
2: Ja.
1: De hele boel staat in de stijgers bij Sterren.
2: Ja, er wordt verbouwd.
1: Wat gebeurt er allemaal hier?
2: Er wordt verbouwd, er wordt opgeknapt, er wordt gesloopt. Alles door elkaar eigenlijk.
1: Oké, als we ons maar laten zitten.
2: Ja, precies. En er wordt geschilderd, want je ruikt de verf ook vandaag
1: zo,
2: weer.
1: Hè? Maar dat vind ik lekker. Die
2: ja,
1: lekkere...
2: Verflucht.
1: Ja, die verflucht. Goed.
2: Heerlijk.
1: Dit is... En we gaan de komende twee uur weer de beste Nederlandstalige muziek voor je draaien. En we begonnen dus al even met André Hazes. Die is 2 maanden volgens mij even uit de running. Vanwege stemproblemen.
2: Stemproblemen, ja.
1: Ja, dat is toch vervelend. Ik heb dat natuurlijk zelf ook gehad. Vorige week had ik dan optredens afgezegd.
2: Ja.
1: Omdat ik gewoon hees was.
2: Maar nu gaat het weer goed, hè?
1: Ja, nee. Ja. Gisteravond stond ik in Lexmond.
2: Ja.
1: In de feesttent en in Lemmer op het strand. Jongen, wat was dat een feest.
2: Ja, mooi. Ja. Prachtig.
1: Nee, echt bijzonder, maar zo langere tijd. Ik ben natuurlijk ook 2 keer geopereerd aan mijn stembanden.
2: Ja.
1: En ik weet niet of dat het is bij André, maar het is natuurlijk vervelend dat je wordt er heel onzeker van.
2: Absoluut, want je wilt toch graag de bühne op, je wilt zingen, je wilt...
1: Ja. En dat is... daar word je niet blij van. Maar gelukkig hebben we natuurlijk de muziek. En die gaan wij gewoon lekker draaien de hele tijd. Als je een verzoeknummer hebt, laat het vooral weten.
2: Absoluut, waar word je heel blij van.
1: In de NPO Sterrenl app. Ik heb de hit van Smit.
2: Ja.
1: Jan Keijzer.
2: Ja, Jan Keijzer.
1: Jan Keijzer is...
2: Hangt een beetje boven de markt?
1: Op de markt zit hij zeker. Ik heb hem gisteravond gesproken. Ik zeg, vorige week hebben we jou niet te pakken gekregen.
2: We gaan een poging wagen.
1: Maar het gaat wel goed met hem trouwens.
2: Okay, gelukkig.
1: Dan krijg je dat weer. Want hij heeft vorige week een interview gegeven. Hij is natuurlijk... hij is ziek.
2: Ja.
1: Maar hij voelt zich goed en hij is niet stervend of zo. Dus hij moet gewoon even bellen.
2: Oké, dat gaat lukken. En we hebben de ketser van vandaag, hè?
1: De ketser die wij vorige week hebben in het leven geroepen.
2: Ja.
1: Ik ben Piet Veerman. Die zou ik natuurlijk vragen voor een klein jingletje.
2: Oei.
1: Nou ja,

0: er even een
1: remix in.
0: Muziekfeest. Ik voel me zo verdomd alleen. Dat was op het muziekfeest 2018 alweer.
1: Toen alweer, ja.
0: Maar goed, dit, ja. Deze plaat is inmiddels 42
1: jaar oud. Hij is uit 84.
0: Jongen. Toen was ik gewoon nog vloeibaar.
1: Toen was je in de maak.
0: Toen stond Danny de Munk. Ja, ik denk wel dat ik gepland was.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En gewenst.
0: Toen was Jenny al geboren, mijn zus. Ja, wel gewenst. Ja, tuurlijk. Ik heb me nooit ongewenst gevoeld.
1: Nee, oké.
0: Jij wel dan?
1: Nee, zeker niet.
0: Nou, dat is trouwens een goede vraag. Misschien voor in de app een beetje diepgang. Zijn er mensen die zich misschien
1: ongewenst hebben gevoeld?
0: Of is dat raar?
1: Ja, op zaterdag een beetje ongezellig.
0: Laat maar zitten, het is een ongewenst onderwerp. We gaan het niet doen, we gaan lekker
1: naar de kroeg.
0: Naar de kroeg met Pascal Rediger.
1: Denk je daarvan?
0: En dan straks de hit van Smit.
1: De hit van

0: Liever te dik in de kist. Nou, Happy New Year, zeg.
1: Dit is het muziekfeest op de radio.
0: René Kars.
1: Jan Smit. NPO Sterren NL.
0: En wij zitten hier ook met z'n tweeën. Nou ja, ja. Helaas, René die zou afgelopen week 60 zijn geworden.
2: Ja, absoluut.
0: Dat blijft gewoon onwerkelijk. En ik zag die filmpjes van Thomas Karst.
2: Klopt. Ja, maar dat is
0: als
2: toch...
0: Als twee druppels water, hè?
2: Bizar, zoals hij op zijn vader lijkt.
0: Ja, is toch wel leuk om te zien. Het verzacht natuurlijk nooit de pijn. Maar het houdt wel de muziek in leven en ook het plaatje.
2: Houdt er ook in ere, vind ik.
0: Zeker
2: ook.
0: Weten, ja. Zeker weten. Jan, we gaan zometeen de hit van Smit natuurlijk draaien.
2: Ja.
0: En het is vandaag 22 augustus. Dat betekent dat er een heleboel mensen jarig zijn,
2: ja,
0: ook.
2: Zeker.
0: Morgen, want dat is eigenlijk natuurlijk voor mij belangrijk, is Sen jarig. Mijn eigen zoon, die is jarig. Dus daar wil ik
2: 13,
0: natuurlijk...
2: 13?
0: Die wordt 13, ja.
2: 13 dacht ik al, ja. Ja, dacht ik zo.
0: Jij denkt dat hij 15 wordt, denk ik, volgens mij. Hoor. Dat is,
2: het is 13.
0: Het is 13, maar goed. Het maakt allemaal niet uit. Vandaag zijn bijvoorbeeld dus Dua Lipa jarig.
2: Dua Lipa, moet je me even helpen, denk je, Jan?
0: Jan.
2: Hé?
0: Meen je dat nou?
2: Ja.
0: Dua Lipa?
2: Ja, zangeres, zanger.
0: Ja, dat is wereldbekend. Die is echt... Die staat op Spotify volgens mij in de top 5 wereldwijd van meest gedraaide artiesten.
2: Ja, oké. Okay.
0: Goed. Theo Bos is een Nederlands baanwielrenner. Ploegleider. Ook. Ja, nee. Rob Witsche.
2: Rob Witsche, Ajax voetbal.
0: Ja, voetbal. Ja. Kijk, ja. Dan Felix Meurders. Die,
2: ja, die is 80 jaar.
0: Die is van 46, ja.
2: 80 geworden vandaag.
0: Is 80 geworden. En,
2: zit nog steeds op de radio, hè? Vandaag nog op Radio 5. Vanmorgen nog, tussen 10 en 12.
0: Oh, echt? Want ik zat vanochtend nog naar Jan Rietman te luisteren. Ja? Wekker wakker vind ik ook altijd lekker bij Max.
2: Ja.
0: Hoe oud is Jan?
2: Ja, ook zoiets wel.
0: Gaat
2: hij
0: ook richting? Ja, in de 70. Nee, goed, dat maakt voor de rest niet uit. Nee. En dan natuurlijk inderdaad morgen Sen Smit jarig. En namens iedereen bij Sterren NL zingen wij dan...

0: is het muziekfeest op de radio.
1: Hallo.
0: Jan Smit.
2: En dan is het tijd voor serieuze zaken, Jan. Ja, voor de hit van Smit. Smit.
0: De hit van Smit.
3: Zo.
2: Die had je klaarstaan.
3: Ted Bollitoog, hè, vandaag.
2: Moet je weg of zo?
3: Ja, 5 uur.
2: Ja, dat is tijd voor de hit van Smit. Ja.
3: En die wat heb je meegenomen?
2: Nou, we hadden net al een klein beetje verklapt. Uit de koker van Corrie Konings.
3: Ja.
2: Tom Peters.
3: Tom Peters.
2: Daar heb jij vorige week toch mee gezeten.
3: Daar heb ik vorige week een heerlijk weekendje mee.
2: Ja, en die heeft het geschreven.
3: Die heeft het geschreven in 1982.
2: Ja, want het verhaal, dit was zeg maar net na Adios Amor. Ja, dat was natuurlijk een cover
3: klapper
2: van Andy Bork.
3: Ja.
2: Oostenrijkse zanger. Duitsstalig nummer. En jij vertelde mij dat dit de opvolger was in een beetje een roerige tijd.
3: Ja,
2: voor
3: dit
2: Corrie
3: was voor Corrie een privé geen prettige tijd. Want haar man, Piet Roelen, die ging wel eens een deurtje verder kijken. En Corrie zelf, die dacht ook van, is dit alles? Om met een oude hit van Doe Maar uit diezelfde tijd overigens te spreken.
2: Oh.
3: En toen
2: zijn dit feiten, Jan? Of is dit,
3: ja, het is in ieder geval allemaal verjaard. Ik weet niet of het feiten zijn, maar een tijdje geleden. En toen kwam Tom Peters met deze plaat op te proppen.
2: Ja, het is allemaal, gelogen.
3: Ja, ja, dat ging eigenlijk
2: was dit een soort van statement dan?
3: Ja, statement. Echt een gezongen statement tegen alle geruchten die toen over Corrie en haar toenmalige man Piet Roelen gingen. En het werd nog een hit ook. Hè. Het werd een grote hit. In de top 40, nummer 13 was de hoogste notering. Niet omdat het zo'n goede plaat is, in alle eerlijkheid, maar omdat het gewoon in de slipstream zat van Adios
2: ja,
3: Amor.
2: Ja, en is het raar als ik zeg dat ik het ik vind het heeft een beetje van alles wat. Het is een beetje gepikt van alle
3: het is een beetje Santa Maria. Adios,
2: ja.
3: En Santa en ja, en
2: Roland Keizer, Santa Maria.
3: Santa Maria. En ja, het is eigenlijk alles bij elkaar. Een mix. Ja. Maar wel een leuke plaat om gewoon eens een keertje te draaien als de hit van Smit.
2: Nou, voor de draad ermee.
3: Nou, niks te veel gezegd, hoor je het?
2: Dit is gewoon Santa Maria.
3: Santa Maria.

0: vandaan?
1: Waar is ze vandaan? Komt, dat weet ik niet. Maar wat een plaat is dit. Robert van Hemert.
2: Jan Smit. Dit is het muziekfeest op de radio.
1: Jan, de bezoeken stromen binnen.
3: Ja, achter me gaat maar door, hè.
1: Er wordt heel veel Fons Veurink aangevraagd.
3: Ja, feestie.
1: Die kunnen we straks gewoon even draaien.
3: Het volgende uur, even leuk.
1: Ik werd toevallig afgelopen week, toen werd mij gevraagd over wie nou de talenten zijn voor de toekomst.
3: Ja?
1: En we hebben natuurlijk Justin de Wild en Rutger van Barneveld. Maar die zijn al wat langer bezig.
3: Ja,
1: hè? Dat zijn.
3: Ja.
1: Tuurlijk, die hebben hun eigen talent, begrijp ik niet verkeerd.
3: En maar die zijn naar boven gekomen.
1: En die hebben natuurlijk de hits van het jaar gescoord. Dat by far de favorieten van het jaar.
3: Ja.
1: Maar toen dacht ik, had er even over nagedacht, Fons Veurink. Dat is gewoon de man in bonus.
3: Ja.
1: Die heeft gewoon alle ingrediënten die je nodig hebt om een ster te worden.
3: Ja.
1: Vind je dat raar als ik dat zeg?
3: Nee, dat begrijp ik wel. Want die heeft die uitstraling, die heeft de gunfactor, de sympathiefactor en hele leuke liedjes.
1: Ja, en nou zag ik volgens mij bij Emily dat hij ook bedrijfskunde heeft gestudeerd. Ja. Hij is ook nog slim.
3: Ook een slimme gast. Ook niet heel onbelangrijk in dit vak.
1: En hij is super aardig.
3: Ja, ook en toegankelijk. Hij is echt, die gaat het verschoppen.
1: Als ik dus binnenkort een feestje geef.
3: Ja, ja.
1: Dan wil ik dat Fons komt zingen.
3: Okay.
1: Ja, ik boek hem gewoon, hè. Dus hij heeft niet. Hij heeft al toen gezongen op Emma's examenfeest.
3: Ja.
1: Echt, dat was. Die beelden die staan nog steeds op een Netflix.
3: Mooi.
1: Maar hij staat ook met zijn pak. Hij is altijd netjes gekleed
3: ook. Ook dat is belangrijk, hè. Zijn uitstraling is heel goed. Het klopt allemaal.
1: Nou, dat gezegd hebbende, dan iemand die. Die heeft een hele andere imago, maar Henk Wijngaard.
3: Ja.
1: Die komt natuurlijk altijd langs in de. In de verzoek.
3: Dat is een van onze meest gedraaide artiesten.
1: Zeker weten. Dus de containersong, Sneeuwwitte Bruidsjurk. Maar we hebben gekozen voor deze. Want ik moet nog wat jaren mee. Hij is volgens mij in het ziekenhuis. Hij is dichter bij huis nu.
3: Ja, het gaat weer goed met hem. Hè?
1: Het gaat zeker goed met hem.
3: Aan zijn hart.
1: Oh ja, hartoperatie. En hij kan nu nog minimaal 20 jaar mee.
3: Oké. Wim de Kok die vraagt dit aan voor zijn vrouw. En zij heet Alfina.
1: Oh,
3: Alfina.
1: Dat hoor je niet vaak.
3: Hoor je niet vaak, nee. Deze wel. Hoor je alleen op zaterdagmiddag hier bij SterrenL.
1: Nou, Jan, gooi jij Henk Wijngaard er even in dan.
3: Komt hij even de truc starten.
1: Oh, zo lekker dit. Heerlijk.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan Smit, een hele goede middag. Dit is het muziekfeest op de radio.

0: Het is 4 uur geweest op deze zaterdagmiddag 22 augustus.
1: Moet jij vanavond nog ergens heen, Jan?
0: Ja, ja, 2 keer zelfs.
1: Zo, ook.
0: Het Buffel Up Festival in Boerdonk. Koksebaan 1. Ja, waar ligt dat? Ik kijk even op Maps.
1: Ja, ik overval jou daarmee.
0: Het is hier vandaan 1 uur en een kwartier.
1: Ja, ja.
0: Oh, dat ligt dus bij Eindhoven.
1: Oké.
0: En dan hebben wij daarna... Heb je nog even of niet?
1: Ja, dat natuurlijk. Verder natuurlijk in de agenda. Ja, ja,
0: ja. Abbekerk. Het kermisfestival in Abbekerk. Om 1:30.
1: Zo, latertje vanavond.
0: Ja, maar dat is niet heel ver.
1: Abbekerk.
0: Dus ik ben dan om, 1:50 klaar.
1: Ja, 2 uur thuis.
0: Kwart over 2 thuis.
1: Ja, nou, 2.
0: En dan is Sen al jarig, dus dan maak ik hem even wakker.
1: Hey, en dan gaat de fles nog even open, denk ik.
0: En dan, vannacht dan ga ik gewoon liggen.
1: Nee, okay.
0: Ik denk niet dat hij heel blij is om 2:15 als ik hem wakker maak.
1: Dat denk ik ook niet.
0: En dan heb ik morgen dus vrij.
1: Ja.
0: En jij?
1: Vanavond weinig op de rol eigenlijk. Ja, weinig op de rol. Morgen eventjes kijken in de tuin, even misschien wat hedera snoeien.
0: Ja,
1: dat groeit tegen de klip op.
0: Hardnekkig is dat, hè? Dat
1: heel hardnekkig, ja. Het is wel mooi, maar ook heel hardnekkig.
0: Heb jij een hedera-schaar?
1: Dat gaat supersnel gaat dat.
0: Okay. Dus.
1: En voor de rest, ja, maandag weer lekker aan de bak op Sterrenel, Jan. Mooiste wat er is.
0: Ja, dat is voor jou.
1: Voor mij is dat het mooiste wat er is.
0: Zeker weten.
1: Ja.
0: Nou, wat het mooiste nieuws is van deze week, dat heb jij bedacht. De Cats Cats.
1: Ja, we gaan, dat dacht ik zomaar, even in 2 uur een plaat van de Cats draaien. Houden we toch een beetje met jou het Volendamse tintje in ere. Ja. Niet alleen BZN met Jan Keizer, maar ook de Cats. Fantastische muziek gemaakt natuurlijk. Doen we heel wat luisteraars een plezier mee. En we gaan gewoon iedere week een plaat van de Cats draaien.
0: Ja, en we beginnen dus bij de A.
1: Ja, ja.
0: Op alfabetische volgorde.
1: Ja, ja.
0: En het is zo, dat zei je net even tijdens het nieuws. We gaan dus niet A, B, C, D.
1: Nee.
0: We doen eerst alle liedjes met A.
1: We doen echt alles. At random, van A tot en met Z.
0: Ja,
1: alles
0: dus
1: met de Cats.
0: We beginnen met A, Ladder.
1: Ja,
0: omdat
1: vandaag,
0: het echt met A begint.
1: Ja, de letter A.
0: Maar Ave Maria No Morrow, dat is eigenlijk een kerstplaat.
1: Ja, ja, ja.
0: Die staat op het kerstalbum.
1: Ja.
0: Dat maakt niks uit. Die doen we gewoon.
1: Ja, anders hoor je hem nooit meer.
0: Nee,
1: anders
0: hoor je hem niet, inderdaad. En dan uiteindelijk eindigen we met Vaya con Dios.
1: Uiteindelijk, ja.
0: En daar kunnen we een jaartje mee vooruit.
1: En zijn we zo een jaar verder.
0: Oké, ik ga straks, als ik terug ben, want ik ben om 6 uur thuis, dan ben ik... Ik moet om 7:30 weer dan optreden.
1: Ja.
0: Ik rij even langs Piet en Neil.
1: Ja, Piet
0: en ik ga toch, want hij doet niks natuurlijk, hij doet weinig. Ik ga toch vragen of wij hem even kunnen bellen, een keertje.
1: Ja, en even uitleggen wat we dan doen op zaterdagmiddag. En of hij er misschien iets over wil zeggen, een keertje.
0: Nou ja.
1: Of iets in wil spreken.
0: Kijk, dat...
1: Dat zou mooi zijn.
0: Iets inspreken, dat moet
1: lukken. Dat is
0: ik ga gewoon niet weg. Hij woont op de hoek.
1: Ja.
0: Ik ga niet weg voordat hij iets heeft ingesproken op mijn telefoon.
1: Is genoteerd, Jan.
0: Ja?
1: Dan gaan we het nu draaien.
0: Nou. De Cats Catcher, de eerste van velen. Dit is

Oké, vrienden. Het volgende liedje is een wonderschoon Nederlandstalig liedje. En het enige wat ik hoef te doen is... Als jullie het refrein zingen, doe ik de rest.

0: jaren zijn voorbij gegleden. Voorgoed verdwenen in die tijd.
1: Hoe laag kan je zingen, zeg hij?
0: En dromen, ik zal wel altijd blijven dromen. Je hebt me alle hoop ontnomen. Het is gewoon verleden tijd.
1: Oké, Amsterdam, daar gaan we.

0: Let op de A, hè.
1: Hij is zo zielig, zo alleen. Zijn eten haalt hij uit de buurt. De eenzaamheid die drijft hem voort.
0: Ja.
1: Dat is waar ik wat van hem denkt.
0: Komt-ie.
1: Is niet getrouwd.

0: Lieve vrienden, dankjewel. Jullie waren geweldig.
1: Toch niet happy nieuwjaar, hè?
0: We zien elkaar snel. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Kijk, Jeroen houdt het netjes.
3: Dit is het muziekfeest op de radio.
4: Hallo.
3: Jan Smit.
1: Met de Benny Nijman medley. Jan, de boterkoek van je schoonmoeder.
2: Ja, ja. Ja, dat is
1: zou ik daar een
2: beroep op mogen doen?
1: Nou ja, het is een soort van oproep misschien wel.
2: ik zie er te weinig de laatste tijd.
1: Ja, hoe komt dat?
2: Nou, ze heeft het heel erg druk. Ze is ook niet zo lekker.
1: Is ze niet lekker?
2: Nee, ze is... Tijdelijk hoop ik.
1: Ze is niet zo lekker.
2: Tijdelijk hoop ik. Maar ze had een probleem met de badkamer. Ze is allemaal een beetje mislukt.
1: Oh,
2: ja, ze is
1: een nieuwe badkamer.
2: Ja, en ze had ook nog een soort van lekkage had ze. Dus ik krijg het dan een beetje mee via de zijlijn.
1: Maar dat is dus niet opgelost nog?
2: Nee, dat loopt allemaal nog.
1: Best en dat heeft dus...
2: Zijn weerslag in de boterkoekbakkerij.
1: Ja. Oké. Vervelend zeg.
2: Maar ik zal er eens even achteraan gaan deze week.
1: Nou, weet je, het is best lang geleden.
2: Dat is inderdaad lang geleden.
1: En ik heb geen schoonmoeder meer. Kijk, die maakte hiervoor natuurlijk wel eens een ontbijtkoek.
2: Ja.
1: Dus het moet echt van jouw kant komen.
2: Ik begrijp de urgentie, ik begrijp de noodzaak. Ik ga er deze week, beloof ik je, even achteraan.
1: Goed, nou, dan gaan wij even luisteren naar Django Wagner. En die heeft een liedje gemaakt, Eenzaam, Alleen en Verloren.
2: Ja, ja. Dat is aangevraagd.
1: Ja, door Janine.
2: Ja.
1: Janine die zegt, ik vind het zo'n mooie plaat van Django. Zou je maar...

0: Ronde. Peter Koelewijn was dat.
1: Mooi Volendam met Jan Smit.
0: Ja, maar de vraag is nou...
2: Waar is Jan Keizer?
0: Ja, en... ja, mensen zullen denken dat ik gek ben.
2: Ja.
0: Ik heb hem gisteravond gesproken.
2: Ja.
0: Maar ik krijg hem dus niet te pakken.
2: Half vijf geweest.
0: Het is half vijf geweest.
2: We bellen.
0: Wij gaan sancties instellen. En dat kan je niet maken. Die mensen zitten te wachten, weet je. Ja, dat is ook zo. Het programma draait op Jan Keizer.
2: Ja, nogal.
0: Dus volgende week, dan is het trouwens... Volgende week al is het een jaar geleden dat wij op de markt in Volendam stonden.
2: Dat was een prachtige uitzending.
0: Ja, toen was hij er gewoon. Hè.
2: Ja,
0: kijk,
2: zeker.
0: Ik weet gewoon dat Jan Keizer, die heeft natuurlijk nu op de markt... die heeft nu zijn pindaatjes en zijn sinaasappels en zijn lumpia's gehaald.
2: Ja, ja.
0: Ik verwacht volgende week een soort van... Excuses.
2: Toch wel een mea culpa.
0: Ja, want je kan niet namelijk... Vorige week ook al, hè?
2: Klopt.
0: En ik weet hè, dat hij af en toe wat struggles heeft. Maar die kun je niet maken.
2: Nee, maar je moet in ieder geval iets laten horen.
0: Ik weet, er zijn twee Volendamse vrouwen. Die werken ook op zaterdag trouwens. Die ene is naast de kaaswinkel van Carlo.
2: Ja, ja, Carlo Keizer.
0: Ja, Carlo Keizer, ja. En die zeggen gewoon, wij luisteren eigenlijk alleen maar voor Jan Keizer.
2: Ja, en ik hoor er heel veel mensen over hoor.
0: Dus je hebt Jan Paparazzi, Jan Smit. Allemaal leuk en aardig. Maar die luisteren voor Jan Keizer.
2: Jan Keizer, met zijn verhalen over
0: BVN. Dus we gaan toch een plaat draaien van Jan Keizer.
2: Ja, maar het is de laatste keer dan, hè? Want als die nou niet thuis geeft, dan stoppen we ermee.
0: Nee, dan gaan we Piet Veerman... Nee, kijk, dan gaan we Piet Veerman gewoon echt all the way.
2: All the way.
0: We ruimen er meteen in.
2: Precies.
0: Als hij de derde keer volgende week verstek laat gaan...
2: Dan is het klaar.
0: Dan gooi ik een Molotov cocktail bij hem door de voorraam.
2: Dat hoeft ook niet. We gaan gewoon draaien voor Jan Keizer.
0: Ja, en ik wil

0: Manuela. Manuela!
1: Zit het erop?
2: Is gebeurd met de koopman.
1: Jongen, jongen, jongen.

0: Tilburg of Sterren.nl.
1: Kan ik nog een klacht indienen?
2: Een klacht, hè, Gert voor
1: Ja, niet jegens jou.
2: Oh.
1: Nee, Rutger van Barneveld.
2: Die kennen we allemaal, ja.
1: Ja, daar hebben wij... Ik heb 2 weken geleden heb ik hoog van de toren geblazen... dat er iets aan zat te komen uit zijn hoge hoed.
2: Ja, uit zijn creatieve koker.
1: Ja.
2: En dat is niet gebeurd.
1: En dat is... kijk, ja, je kan zeggen, ik heb vertraging of er is wat tussen gekomen. Maar wij hebben gewoon nooit meer wat gehoord.
2: Nooit meer?
1: Nooit
2: Hoe
1: meer.
2: Kan dat?
1: Via de app niet. Via Instagram, DM heb ik hem nog. En... Ik ga me dan... Nou ja, het voelt persoonlijk.
2: Ja, tuurlijk.
1: Het voelt als een aanval.
2: Ja, nogal. Want,
1: en dan denk ik van, is er wat gebeurd? Heb ik wat gezegd? Ik heb niks gezegd. Niet over hem.
2: Heeft hij het te druk dan, denk jij?
1: Dat zal ongetwijfeld. Maar lieve Rutger van Barneveld... Mocht jij luisteren, en ja, dat is als je natuurlijk Nederlandstalig artiest bent, dan kan ik me voorstellen dat je aan de radio gekluisterd zit elke zaterdagmiddag.
2: Heb je deze zender wel eens opstaan?
1: Waar haal je het gore level?
2: Hij moet over de brug komen met materiaal. Een jingle, een leuk dingetje, gezellig.
1: Dus beste Rutger. Nou ja, weet wat je doet.
2: Ja.
1: Laatste
2: week.
1: We zetten twee
2: mensen onder druk. Jan Keizer en Rutger van Barneveld.
1: Ja, Jan Keizer, die zit...
2: die zit te zweten.
1: Die staat op de rand van de afgrond. Goed, Jan, het is gedaan met de koopman.
2: Ja, het is gebeurd.
1: Wij gaan er van tussen.
2: Succes vanavond, hè? Twee
1: ja,
2: keer.
1: Ja, dat komt goed. En jij natuurlijk met de hedera snoeien.
2: Gaat ook lukken, denk ik. Hoop dat ik al mijn vingers nog hou.
1: Doe je dat altijd even serieus gewoon?
2: Ja, even serieus, hè?
1: Tot volgende week.
2: Bye, bye.
1: Fijn weekend.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Danny Blom. Ja, het is inmiddels 5 uur. Zaterdagmiddag, dan weet je 1 ding zeker. Alleen maar piraten bij NPO Sterren NL. Wat dacht je van Kees alleen, meisje in je spijkerbroek? Komt erbij, van normaal hoor je. Jan en zijn Harries.

0: En morgen is het zondag en dan bent u allemaal vrij. Kom de
1: is het officieel een piratenplaat? Jawel toch, alles wat normaal valt er toch wel een beetje onder. Normaal bij NPO, SterrenRTL, joh, dat komt erbij. En dat lijkt mij een fantastisch plan, het komende uur alleen maar ouderwetse piratenbeukers bij NPO SterrenRTL. Marcel, die is nog even lekker met vakantie. Daarom ben ik de vervanging van Marcel, Danny Blom, hele goede middag. En dan mocht je een piratenhit aan willen vragen, dat gaat super simpel. Pak even de NPO Luister-app erbij en vraag dan je favoriete plaat aan. Dat deed onder andere ook, even kijken, Soraya. Hallo Danny, zouden jullie meisje in je spijkerbroek willen draaien? Ik ben alleen de voornaam van de zanger vergeten, maar de achternaam is Alleen. Dat klopt, het is Kees Alleen, meisje in je spijkerbroek. In het Piratenuur bij NPO Sterren NL.

0: de Dutch Boys.
1: Spring maar achterop, Vic.
0: Dat lijkt mij een fantastisch plan. Kun lekker achterop de fiets naar de kroeg. Aantal jaar geleden natuurlijk alweer toen de echte Boel Harms is overleden. Maar gelukkig zijn ze muzikaal weer helemaal terug. Met niemand minder dan de zoon van Boel Harms. En jongen, die stem ligt zo dicht tegen elkaar aan. Dat is niet normaal.

0: Anita Berends, het bekendste telefoonnummer van Nederland. 765348. Hoorde je in het Piratenuur bij SterrenL. Hele goede middag, ik ben Danny Blom. Ja, ik vind dat zo mooi van Anita Berends. Die is inmiddels weer hartstikke druk met nieuwe muziek uitbrengen. Maar Anita Berends die heeft ook een prachtig mooie bus. En die van die magneetplaten achterop. En dat heeft ze heel slim gedaan. Er staat er dan op, Anita Berends, bekend van 765348. Ja, en zo is het ook wel weer, Anita. Nou, van Anita Berends een kleine stap naar Anita Berry. Dit is mijn student en oude Pekela bij Sterren NL.
1: Mijn student.

Mijn cabine denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn vooruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte. Even later zat ze naast me in de cabine, door en door nat. Het water droop uit haar lange blonde haren. Ze zei niet veel en zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckersjack. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en staarde weer in de donkere nacht. Ik probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze stem...

en wilde haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds, ook dat nog. Even verder was een plek waar ik kon keren. Ik draaide de zware truck en reed terug. Ik parkeerde de truck in de oprijlaan en liep met de natte jas naar het huis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Ze heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand

0: Nou, die man die heeft meer liedjes gemaakt dat de velle papier op een rol wc-papier zitten. Henk Wijngaard bij NPO Sterrenel, de jas van Lisa. Ik zit even te denken, hij heeft natuurlijk een heleboel goede muziek gemaakt. Maar ik denk dat dit misschien wel de allerbeste vindt. Het zingt zo lekker mee. De jas van Lisa hoor je eerst bij Sterrenel. Ik zit even te bladeren door de NPO Luisterapp. Komt een berichtje binnen van Luc. Die zegt, hey piratenboer, zou je de boxer weer willen draaien van Polle Eduard? Een fijne uitzending. Natuurlijk Luc, bij deze, bij Sterrenel.
1: Ladies and gentlemen, we present you the boxer.

Mocht je ooit denken, ik wil nog een keer een stukje merchandise van de Flippers kopen, kan ik je aanraden om naar Mallorca te gaan. Kun je overal al van die t-shirts kopen in al die winkels van die Flippers. Alleen het enige nadeel is wel dat die foto's die op die t-shirts staan eigenlijk meer blokjes zijn dan dat je ze daadwerkelijk nog kunt herkennen. Lotus Bloemen hoorde je bij Sterren NL in het Piratenuur. En dit zijn de Rhapsodies en de Kleine Merel.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje Bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. 1 van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Avro Tros presenteert de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die er rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: betaalde het keer je bonnetje wel even, hè?
1: In Nederlandstalige muziek.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer in het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. En het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken.